Bob Wills en de Texas Playboys met het instrumentalische Little Girl Ask Your Mama 1939. Heute bij ons in de Rocking 50s geen eindige rockabilly platte uit die 50er jaren. Heute alles 30er jaren en 40er country, blues, rhythm and blues, western swing en country blues. We vangen aan in dat jaar 1932 met Big Bill. 1932 Big Bill met Long Tall Mama.

Big Bill en zijn Long Tall Mama. Nootje 02 en draait ik, mag weer eerst een sprong in het jaar 1909 en draait ik. Harry Blair liefert ons de perfecte soundtrack. Een song, die man aan beste kanaal wie de titel zaakt direct 4 of 5 maal hintereinander horen mochten. Harry Blair met 4 of 5 times, 1909 en draait ik.

Bobbing around and tapping your feet. Dat was Big Bill Brunzy met Barrel House When It Rains. En gespeeld aan 31 januari 1937 in Chicago. En van Chicago gaan we richting zuiden, Texas. Als de Texanische Western Swing, Dallas, Texas, 18 juni 1937. Hou je hier de High Flyers. Een teenage school band. Ze hebben de mals als een van de eerste western swing bands country muziek aangespeeld. Inclusief het was jazz invloeden erbij. De High Flyers zijn we hier als 37. Dallas, Texas met Old Tobacco Mill.

Yeah, the High Flyers. Dan 1937, Dallas, Texas. The High Flyers waren dat met Old Tabuka Mill. Oké, terug richting blues. Memphis Blues. Memphis Mini, gaan we eens hier. Och, 1937 met You Can't Rule Me.

Ja, das war Huck Shucks Radio Pals met Union County, eingespeeld 1937. In deze band speelde damals ook Huck Cross. Huck Cross natuurlijk aan meeste bekend van The Sons of the Pioneers. We hebben jetzt hier The Sons of the Pioneers met een fiddle, violine, instrumental. The Sons of the Pioneers met een transcription in ragtime. Any.

The Sons of the Pioneers. Met Ragtime Annie, een standaard fiddle klassieker aus die 30er jaren. We verlassen jetzt een pre-war-tijd. Dat jaar 1937. En we komen jetzt in 1942. 1942. En in deze tijd waren ook in Amerika nog alles country oder blues. Western Swing hebben we jetzt hier van de Rock Riders. Een transcription platte. Weinig afschellak worden de maals veröffentlicht.

Een absolute number one rhythm and blues band. Tamals in die 40er jaren in Amerika. Louis Jordan uit de Stephanie Five met Texas and Pacific. Veröffentlicht in 1947 op Decca Records. In Nashville, Tennessee, 1947. In de Castle Recording Studio, Nashville, Tennessee. Gaan we jetzt hier. Hank Williams, Move Them Over.

listening to the sound of the steel guitar rack, Dasman! Pee Wee King en his Golden West Cowboys met een steel guitar rack uit 1947. Oké, we gaan jetzt richting West Coast, Californië met Rhythm and Blues van Jack McVeer. En we gaan jetzt hier op de platte spelen uit 1947, Jack McVeer met Two Timing Baby Boogie.

Yeah, dat is waar Jack McVeer met zijn two-timing baby boogie 1947. Want jetzt komen we weer aan sloes deze Racking 50 sending toch nog in die funziger jaren. 1950 of King Records. In Cincinnati hebben we jetzt hier Mabel Scott met hier baseball boogie.